0: Inner Voice, Miskot, Agnel Radio.
1: I do.
2: I do.
1: Yeah, 6-5. I pay.
2: Country.
1: Yeah, 6-5 is there.
2: Is there.
1: Except Babs. Dit is jullie dat zigzag laat ons komen toe.
3: Except Babs, dit is jullie goud die meren.
2: Hé, Bapo. Hier komt die kwijlam. Stop die goedjes van jullie laat ons biggie koppers pas aan mij samen. Want jullie gaan ons boven.